0: zeg maar, daar man lekker geleid. Ik sta ook gewoon me van en lekker de lijf. Ik wel, hè? Frans gewoon me van.
1: Adem dan op aan nee, goed je kon.
0: Uit je kon, Nadiel, Amin. Mijn kon je kon dan niet. Wacht, wacht. Adem, kolonel zetten. Werk hier niet.